0: antwoord die best niet meer. Versies aan de woord is weer bij mij God verboegd dat ik ooit een reeplaus kriegs verdien. Ik had zo erfreut, ik weiß niemand bereits, der komt om sie zwei zu sehen.
1: Klein und fein, so muss Radio sein.